dekken te kap. Steeds de kaart te kruis te kappen. Stukje de kaart te kappen.